0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: De zonnigste muziek hoor je hier.
2: Het is 3:00.

0: Hi, this is Madonna. This is the station everyone is talking about.
1: Van de sterren van gisteren tot de iconen van morgen. Hier is elke plaat een hit.

0: compleet maakt.
1: Join the summer.
0: Nu bij Club FM.
2: Join the summer. Club FM.
1: Join the summer.
2: Join the summer.
1: Dit is Club FM.

0: juli is het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: De zonnigste muziek hoor je hier.
3: Het is 4 uur.

0: juli is het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij Drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
3: De zonnigste muziek hoor je hier.
4: Het is 5 uur.

0: jouw zomer compleet maakt.
1: Join the summer.
0: Nu bij Club FM.
2: Join the summer. De muziek die jouw zomer compleet maakt. Nu bij Club FM. Join the summer. Club FM.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Last van nek, schouder of rugpijn na een dag bureauwerk? Met de actieve Spinalis-stoel verbetert of zelfs verdwijnt die pijn, dankzij de dynamische zitting. Lifvel is sinds 2006 de exclusieve invoerder voor de Benelux. Ontdek het nu op lifvel.be of spinalis.be.
1: De zonnigste muziek hoor je hier.
2: Het is 7 uur.
3: Yeah, I used to know Quinnen. He's a real jerky.

0: Dendermonde, Shanna's Broodtiek. Dagvers brood en patisserie van bakkerij Wouters met elke dag een wisselend aanbod aan gebak en zoete lekkernijen. Kies uit een zeer ruime selectie pistolets en geniet van onze belegde broodjes of speciale creaties met spek en eieren. Ook ontbijtmanden op bestelling, koekjes, confiserie en leuke cadeaumanden, zelfs met suikervrije opties. Ontdek Shanna's Broodtiek, Brusselse straat 61A in Dendermonde. Gesloten op dinsdag.
1: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.

In de Antwerpse Zeefhoek is gisteravond een hevige vechtpartij uitgebroken waarbij messen en metalen staven werden gebruikt. Het incident eiste 1 gewonde die naar het ziekenhuis is overgebracht. Volgens de politiewoordvoerder Sven Lommaert rukte de ordediensten massaal uit om de situatie onder controle te krijgen. Uit de grote peiling van VTM Nieuws en HLN blijkt dat federaal premier Bart De Wever met 28% populairste politicus van Vlaanderen blijft. Tom van Grieken van Vlaams Belang volgt op de tweede plaats met 16%. Con Rousseau vooruit strandt op de derde plaats met 7%. Qua partijvoorkeur is er wel een serieuze verschuiving, want Vlaams Belang schiet naar de koppositie met 26,5%. En dat is 4 procentpunten meer dan N-VA, die eigenlijk fors verliezen. De aandelen van SpaceX hebben na de beursgang in New York een enorme vlucht genomen met een directe

stijging van 11%, die later opliep tot 30%. Ja, dit succes is natuurlijk voor Elon Musk een opsteker, want hij is daarmee de eerste biljonair ter wereld. Musk is hiermee nu 3 maal rijker dan de op een na rijkste op aarde. Nodige sport. Verdediger Christian Burgess staat dicht bij een overstap naar AA Gent. De 34-jarige Engelsman heeft persoonlijk akkoord met de club en legt maandag zijn medische testen af. Burgess was transfervrij nadat zijn contract bij Union, waar hij 6 seizoenen speelde, niet werd verlengd. Na Mexico heeft nu ook Canada zijn deel van het WK-voetbal officieel geopend met een ceremonie in Toronto, opgeluisterd door Michael Bublé en Alanis Morissette. Canada heeft zijn openingsmatch gespeeld tegen Bosnië-Herzegovina. De weersverwachting dan. Vandaag starten we met lichte regen, maar in de loop van de dag breekt de zon door en klimt het kwik naar 21 à 22 graden. Morgen zondag wisselen bewolkt, nagenoeg droog en iets warmer bij 22 graden. Join the club.

0: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zele. Tickets via tractorpoelingzele.be.
1: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
2: Een wereld van verhalen.
1: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
2: Summit.
1: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
2: Summit. Een wereld van verhalen.

0: en 12 juli is het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH.
1: Last van nek, schouder of rugpijn na een dag bureauwerk? Met de actieve Spinalis-stoel verbetert of zelfs verdwijnt die pijn, dankzij de dynamische zitting. Lifwell is sinds 2006 de exclusieve invoerder voor de Benelux. Ontdek het nu op lifwell.be of spinalis.be.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
3: De zonnigste muziek hoor je hier.
4: Het is 8 uur. Yeah.

0: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, stenen dakpannen, platte daken in EPDM, afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, hevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professionele plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Hensesteenweg 221 in Zeelen, 0470 06 07 29. Kijk ook op dakwerkenhofman.be.
1: Dakwerken Hofman is kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid.
2: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pooling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pooling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoolingzeelen.be.
3: Kebabbles, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbles in de Ledenbergstraat 23 in Leiden. Berg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbels. Eerst kebab, dan kebabbels.
4: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.

Laten we maar eens beginnen met goed nieuws. De vredesdeal tussen de VS en Iran is een stap dichterbij, want naast de betrokken partijen bevestigt nu ook bemiddelaar Pakistan het akkoord over de basistekst voor een vredesverdrag. Een aantal mensen melden dat de deal ook betrekking heeft op het

conflict tussen Israël en Hezbollah in Libanon. De Israëlische minister van Defensie, Israel Katz, waarschuwt de Verenigde Staten intussen om geen gevaarlijke toegevingen te doen aan Teheran. Het ruimtevaartbedrijf SpaceX van Elon Musk kent een droomstart op de beurs van New York. De aandelenprijs steeg op één dag van $135 naar $161. Goed voor een winst van 19%. SpaceX bereikt daarmee een totale marktwaarde van $2000 miljard en nestelt zich in de top 6 van meest waardevolle Amerikaanse bedrijven, net onder de giganten Apple, Microsoft en Amazon. Gastland Canada start het WK met een opduvel. En de VS, ja, die hebben hun openingsmatch gedaan. Canada is er in Toronto niet in geslaagd om die openingswedstrijd op het WK te winnen. De Canadezen bleven steken op 1-1 gelijk tegen Bosnië-Herzegovina. Nog sport, Dimitri van den Berg en Mike de Dekker hebben zich alsnog geplaatst voor de tweede ronde van de World Cup of Darts. Nadat de Belgen verrassend verloren van Hongkong, kregen ze onverwachte hulp van Slovenië, dat Hongkong met 4-2 versloeg. Volgende tegenstander van de Belgen is nog niet bekend. We starten met wat lichte neerslag in de ochtend, maar in de loop van de dag breekt de zon door en stijgen de maxima tot 21 graden. Zondag wisselend bewolkt, overwegend droog. En nog iets warmer bij een temperatuur die kan oplopen tot 22 graden. Join the club.

0: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: De New Garden in Overmere. Dat is de plek voor ontbijt, lunch, tea room of diner. Elke dag, behalve op zondag, een heerlijke dagschotel aan 16 euro. En op maandag, steak aan 17 euro. Alles huisbereid, met vriendelijke bediening en een gezellige sfeer. Met een groot terras, een speeltuin en een springkasteel is het ook voor de kinderen genieten. Volg ons op Facebook en ontdek The New Garden. Dendermondse Steenweg 70 in Overmere.
2: Gesloten op dinsdag en woensdag.

was Rob de Nijs met Banger Hart. Het is 9 uur gepasseerd op deze zaterdag. Dat wil zeggen dat het tijd is voor de weekendtips met mij, Bert van de Vijver. We gaan van start en dat met de Pet Shop Boys en West End Girls. Goedemorgen.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.

De weersverwachting dan. Vandaag starten we met lichte regen, maar in de loop van de dag breekt de zon door en klimt het kwik naar 21 à 22 graden. Morgen zondag wisselen bewolkt, nagenoeg droog en iets warmer bij 22 graden. Join the club.

0: I gotta have faith. In het Industriemuseum in Gent kan je naar de opvallende expo Powder to the People. De over de zogenaamde poeierkus, verslavende pijnstillers die tot de jaren 80 massaal werden gebruikt in Vlaanderen. De tentoonstelling brengt het verhaal van bekende poeders zoals Dr. Man, het Witte Kruis en Perdolan, die jarenlang vrij verkrijgbaar waren bij apothekers en kruidenieren. Bezoekers zien oude poederdoosjes, affiches, emailleborden, een pillenmachine en een nierdialyse toestel. Want veel gebruikers hielden ernstige nierschade over na jaarlang gebruik. Meer dan 100 persoonlijke getuigenissen tonen de menselijke tol. Van textielarbeiders die tijdens hun shift samen een poedertje namen, tot een familie die een doosje mee in een doodskist liet liggen. Powder to the People loopt nog tot 13 september 2026 in het Industriemuseum in Gent en trekt daarna naar Sint-Niklaas en Antwerpen.
1: De muziek die jouw zomer compleet maakt.
2: Join the summer.
1: Nu bij Club FM. Join the summer.

0: Dendermonde, Shanna's Broodtiek. Dagvers brood en patisserie van bakkerij Wouters met elke dag een wisselend aanbod aan gebak en zoete lekkernijen. Kies uit een zeer ruime selectie pistolets en geniet van onze belegde broodjes of speciale creaties met spek en eieren. Ook ontbijtmanden op bestelling, koekjes, confiserie en leuke cadeaumanden, zelfs met suikervrije opties. Ontdek Shanna's Broodtiek, Brusselse straat 61A in Dendermonde. Gesloten op dinsdag.
1: Kebabbels, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbels in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbels, eerst kebab, dan kebabbels.

0: Te weinig ruimte, thuis, in je zaak of tijdens je verhuizing? Met Storos Self Storage huur je meteen een veilige, verwarmde opslagruimte die maandelijks opzegbaar is. Reserveer supersimpel online en huur de eerste maand aan slechts 1 euro. Boek nu je gratis virtuele rondleiding op storo.be.
1: De zonnigste muziek hoor je hier.
2: Het is 3 uur.

up. Het is ondertussen 10 uur gepasseerd. Wat wil zeggen dat ik nog ongeveer een kleine 2 uurtjes van de partij ben. We gaan verder dat met Alice Battiato en I treni di Tosur. Let's go!

0: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Kebabbels, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbels in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbels, eerst kebab. Dan Kebabbels.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddy.

0: Bergen nodigt iedereen uit voor een sportieve en plezante zomeractiviteit. Nog tot en met 30 augustus 2026 kan je deelnemen aan de gratis wandelfotozoektocht. De route is volledig beschreven aan de hand van genummerde wegopdrachten en is ongeveer 5 kilometer lang. De te zoeken foto's staan bewust in een willekeurige volgorde. Goed speuren langs het parcours is dus de boodschap. Iedereen mag individueel een antwoordblad indienen onder de eigen naam. De complete route met bijhorende vragen en antwoordenformulier is te verkrijgen bij de organisatie. Deelnemers maken kans op mooie prijzen. De hoofdprijs gaat naar de wandelaars met de meeste juiste antwoorden en de beste gok op de schiftingsvraag. Daarnaast worden er enkele prijzen verloot onder alle overige inzendingen. De zoektocht start op de parking achter de bibliotheek Dendermondse Steenweg 420 en dat dus in Destelbergen. Van vrijdag 15 mei 2026 tot en met maandag 31 augustus 2026. Organisatie FEMA 9070 Destelbergen. Alle info via Facebook FEMA 9070.
1: De muziek die jouw zomer compleet maakt.
2: Join the summer.
1: Nu bij Club FM.

0: Club FM, nieuws uit de streek.
1: De plannen voor de aanleg van een fietstunnel onder het kruispunt van de Ringlaan met de Ravenschootstraat in Eeklo, die krijgen eindelijk groen licht. Een eerder ingediend bezwaar is van de baan en dit jaar volgen nog twee belangrijke mijlpalen in het dossier. En de vraag blijft of 2030 haalbaar is voor de aanleg van de volledige ring in Eeklo. De provincie Oost-Vlaanderen wil landbouwers beter ondersteunen om hun bedrijf brandveilig te maken. Dat gebeurt na verschillende recente branden, waaronder een grote brand begin mei in Temse. Door geavanceerde machines, batterijen en zonnepanelen stijgt het risico op brand in een landbouwbedrijf, zegt gedeputeerde Joke Schouwvliegen. Voor de geplande uitbreiding van het Frunpark in Wetteren loopt een tweede openbaar onderzoek. Projectontwikkelaar Retail Estates diende een nieuw dossier in na ongunstige adviezen over mobiliteit en over de vraag of het project voldoet aan de definitie van een woonboulevard. Gent investeert deze bestuursperiode 6,5 miljoen euro in de heraanleg van 14 kunstgrasvelden. De velden die krijgen kurk als opvulling in plaats van rubbergranulaat dat nu nog op de meeste terreinen ligt. In Gent hebben 64 kleuterscholen subsidies aangevraagd om volgend schooljaar gratis gezonde voeding aan te bieden. De stad keurde haar deel van de financiering al goed en de Vlaamse subsidies worden later dit jaar verwacht. Het project bereikt bijna 16.400 kinderen. De haven van Aalter is nu officieel in gebruik. In de industriezone heeft het bedrijf Igipa voor het eerst een schip met 300 ton papier laten aanmeren. Goed voor het equivalent van 12 vrachtwagens tussen Antwerpen en Aalter. Volgens het gemeentebestuur is Aalter nu actief te land, ter zee en in de lucht.
0: Organiseer je zelf een toffe activiteit of heb je een tip voor ons? Laat van je horen via studio@clubfm.be. Studio@clubfm.be. Club FM.
2: Join the club.

De cursisten van Atelier Beeld in Merelbeke-Melle tonen nog tot en met zondag 21 juni hun creaties tijdens de tweejaarlijkse expo in Cultuurhuis Merelbeke en Pastorij Munten. Jongeren, volwassenen en kinderen presenteren hun werk dat ontstond tijdens de lessen Beeldende Kunst. In Cultuurhuis Merelbeke stellen jongeren en volwassenen tentoon. Daar zijn werken te zien uit de ateliers keramiek, pottendraaien, fotografie, tekenatelier, orale kunsten en vrij atelier beeldende technieken. De expo is er open op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9 uur tot 12 uur in de voormiddag en op woensdag, zaterdag en zondag van 2 uur in de namiddag tot 5 uur in de avond. Dan de kinderexpo die loopt in Pastorij Munten. Daar tonen jonge cursisten werk uit beeldlabo, stek en kunstige met klei. De expo is open van maandag tot en met zaterdag 13:30 tot 17:30 en op zondag van 9:30 tot 17:30, de hele dag door dus. De toegang die is gratis. Meer informatie vind je op de website van Cultuurhuis Merelbeke.

0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los in samenwerking met Kalier Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Deze zondag grote stokverkoop bij fietsvoorniets.be. Ontdek een ruime keuze aan gewone en elektrische fietsen aan ongeziene spotprijzen. Topkwaliteit van gekende A-merken, nu extra voordelig. Heb je nog een oude fiets? Lever hem in en geniet van een mooie extra korting. Bij fietsvoorniets.be kan je bovendien rekenen op een eigen hersteldienst en uitstekende service na verkoop. Kom deze zondag langs tussen 11 en 17 uur in de Korenveldstraat 47 in Wondelgem. Fietsvoorniets.be.
2: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
3: Een wereld van verhalen.
2: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
3: Summit.
2: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
3: Summit, een wereld van verhalen.
4: Join the club. Club FM.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: Te weinig ruimte? Thuis, in je zaak of tijdens je verhuizing? Met Storo Self Storage huur je meteen een veilige, verwarmde opslagruimte die maandelijks opzegbaar is. Reserveer supersimpel online en huur de eerste maand aan slechts 1 euro. Boek nu je gratis virtuele rondleiding op storo.be.
2: De zonnigste muziek hoor je hier.
3: Het is 3 uur.

Het is ondertussen 11 uur gepasseerd, maar we gaan gewoon door. Nog een uurtje ben ik van de partij. Daarna zijn er natuurlijk de collega's. We gaan verder dat met Terrence Trent D'Arby en Wishing Well. Straks ook nog Dressed Like Boys met Healing.

0: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
1: Deze zondag grote stokverkoop bij fietsvoorniets.be. Ontdek een ruime keuze aan gewone en elektrische fietsen aan ongeziene spotprijzen. Topkwaliteit van gekende A-merken, nu extra voordelig. Heb je nog een oude fiets? Lever hem in en geniet van een mooie extra korting. Bij fietsvoorniets.be kan je bovendien rekenen op een eigen hersteldienst en uitstekende service na verkoop. Kom deze zondag langs tussen 11 en 17 uur in de Korenveldstraat 47 in Wondelgem. Fietsvoorniets.be.
2: Dit zijn de hits van Club FM.

0: vredesdeal tussen de VS en Iran is een stap dichterbij, want naast de betrokken partijen bevestigt nu ook bemiddelaar Pakistan het akkoord over de basistekst voor een vredesverdrag. Een aantal mensen melden dat de deal ook betrekking heeft op het conflict tussen Israël en Hezbollah in Libanon. De Israëlische minister van Defensie, Israel Katz, waarschuwt de Verenigde Staten intussen om geen gevaarlijke toegevingen te doen aan Teheran. Het ruimtevaartbedrijf SpaceX van Elon Musk kent een droomstart op de beurs van New York. De aandelenprijs steeg op één dag van $135 naar $161, goed voor een winst van 19%. SpaceX bereikt daarmee een totale marktwaarde van $2000 miljard en nestelt zich in de top 6 van meest waardevolle Amerikaanse bedrijven, net onder de giganten Apple, Microsoft en Amazon. Gastland Canada start het WK met een opduvel. En de VS, ja, die hebben hun openingsmatch gedaan. Canada is er in Toronto niet in geslaagd om die openingswedstrijd op het WK te winnen. De Canadezen bleven steken op 1-1 gelijk tegen Bosnië-Herzegovina. Nog sport, Dimitri van den Berg en Mike de Dekker hebben zich alsnog geplaatst voor de tweede ronde van de World Cup of Darts. Nadat de Belgen verrassend verloren van Hongkong, kregen ze onverwachte hulp van Slovenië, dat Hongkong met 4-2 versloeg. Volgende tegenstander van de Belgen is nog niet bekend. We starten met wat lichte neerslag in de ochtend, maar in de loop van de dag breekt de zon door en stijgen de maxima tot 21 graden. Zondag wisselend bewolkt, overwegend droog. En nog iets warmer bij een temperatuur die kan oplopen tot 22 graden.
1: Join the club.

Vanaf dinsdag 7 juli strijken de parkiesconcerten opnieuw neer in het Romein de Fietspark en dat in Sint-Niklaas. 7 dinsdagavonden op rij tot en met 18 augustus staan er gratis live optredens op het programma. De parkies zijn dit jaar aan hun 35e editie toe. In Sint-Niklaas blijft de formule krachtig in al zijn eenvoud, dat kondigt organisator Kurt Frederiks aan. Gratis toegang, een idyllische locatie voor garantie op een memorabele avond. Meer informatie kan je verkrijgen via www.parkies.be.

0: Dendermonde, Shanna's Broodtiek. Dagvers brood en patisserie van bakkerij Wouters met elke dag een wisselend aanbod aan gebak en zoete lekkernijen. Kies uit een zeer ruime selectie pistolets en geniet van onze belegde broodjes of speciale creaties met spek en eieren. Ook ontbijtmanden op bestelling, koekjes, confiserie en leuke cadeaumanden, zelfs met suikervrije opties. Ontdek Shanna's Broodtiek, Brusselse straat 61A in Dendermonde. Gesloten op dinsdag.
1: Zaterdag 8 augustus trap Tractor Poelingzeelen af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
2: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs, met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver, met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende, is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
3: Een dak renoveren, een dak bestellen, een dak repareren.
4: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, stenen dakpannen, platte daken in EPDM, afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, hevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professionele plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Hensesteenweg 221 in Zeelen, 0470 06 07 29. Kijk ook op dakwerkenhofman.com.

Somber and Potential. Het zit er weer op voor mij voor deze zaterdag. Maar niet getreurd, want de muziek blijft komen en dat met de collega's. Ik wens jullie nog een zalige zaterdagnamiddag en uiteraard ook nog een fijne zondag.

0: zijn alweer zaterdag tijd voor een nieuwe aflevering van de Middagclub. Hey, goedemiddag beste vrienden van de radio. Tot en met 2 uur hou ik je weer heel graag gezelschap. Als je aan tafel bent, laat het je al vastmaken. Wij zorgen hier voor de goede muziek bij Club FM. Muziek komt eraan van Oscar and the Wolf en onder meer Lucas Graham en ook Marshall Raven met Catch Me.
1: Join the club, prettig weekend.
2: Yuri Totee.

In de jaren 90 scoorde R.E.M. er een dikke hit mee. En ook Oscar and the Wolves doet het niet slecht met deze Losing My Religion. Straks nog muziek van Murray Head met One Night in Bangkok. Daarvoor keren we terug naar de hitlijst van 1984. Maar eerst richting 2016 voor deze van Lucas Graham.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Stickers, affiches, flyers, patches of relatiegeschenken nodig? Lighthouse heeft een enorm ruim aanbod en drukt echt alles. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer
1: 1. Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zele. Tickets via tractorpoelingzele.de.
2: Kebabbels. De spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbels in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbels. Eerst kebab, dan kebabbels.

of in die jaren 80 ook al Shemales heeft meegemaakt, wie zal het zeggen. Maar heeft toch maar een plaatje over gemaakt over Bangkok, Thailand, deze Murray Head en One Night in Bangkok. Zometeen nog muziek van Taylor Swift en ook Beyoncé en het nationale nieuws komen eraan. Maar eerst deze dance classic van Liquid featuring Sylvie, toen het nog niet zilver was. En deze Turn the Tide.

Laten we maar eens beginnen met goed nieuws. De vredesdeal tussen de VS en Iran is een stap dichterbij, want naast de betrokken partijen bevestigt nu ook bemiddelaar Pakistan het akkoord over de basistekst voor een vredesverdrag. Een aantal mensen melden dat de deal ook betrekking heeft op het conflict tussen Israël en Hezbollah in Libanon. De Israëlische minister van Defensie, Israel Katz, waarschuwt de Verenigde Staten intussen om geen gevaarlijke toegevingen te doen aan Teheran. Het ruimtevaartbedrijf SpaceX van Elon Musk kent een droomstart op de beurs van New York. De aandelenprijs steeg op één dag van $135 naar $161, goed voor een winst van 19%. SpaceX bereikt daarmee een totale marktwaarde van $2000 miljard en nestelt zich in de top 6 van meest waardevolle Amerikaanse bedrijven, net onder de giganten Apple, Microsoft en Amazon. Gastland Canada start het WK met een opduvel. En de VS, ja, die hebben hun openingsmatch gedaan. Canada is er in Toronto niet in geslaagd om die openingswedstrijd op het WK te winnen. De Canadezen bleven steken op 1-1 gelijk tegen Bosnië-Herzegovina. Nog sport, Dimitri van den Berg en Mike de Dekker hebben zich alsnog geplaatst voor de tweede ronde van de World Cup of Darts. Nadat de Belgen verrassend verloren van Hongkong, kregen ze onverwachte hulp van Slovenië, dat Hongkong met 4-2 versloeg. Volgende tegenstander van de Belgen is nog niet bekend. We starten met wat lichte neerslag in de ochtend, maar in de loop van de dag breekt de zon door en stijgen de maxima tot 21 graden. Zondag wisselend bewolkt, overwegend droog. En nog iets warmer bij een temperatuur die kan oplopen tot 22 graden. Join the club.

of we deze terug gaan horen straks in onze Super 50. Dat is er alweer een nieuwe aflevering van 2 tot 5 met collega Jasper Desenes, Da Silva en Honesty kreeg je in het DMB remix hier bij Club FM. Wij keren even terug naar de jaren 90, eind jaren 90, voor deze van Anne Lee. Ze scoorde daar toch wel een grote hit mee hier bij ons met deze Two Times.

0: van een nieuwe keuken, badkamer of dressing? Bij V-Design wordt jouw idee maatwerk. Met meer dan 40 jaar ervaring, persoonlijke service en een eigen plaatsingsteam. Zo geniet jij van topkwaliteit. Van het eerste gesprek tot de laatste afwerking. V-Design. Kwaliteit op maat. Kijk snel op keukensvdesign.be. V-Design. Zandberg 10 in Zeelen.
1: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
2: Een dak renoveren, een dak bestellen, een dak repareren.
3: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, stenen dakpannen, platte daken in EPDM, afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, hevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professionele plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Hensesteenweg 221 in Zeelen, 0470 06 07 29. Kijk ook op dakwerkenhofman.com.

hier bij Club FM houden we wel een beetje van die jarentaart, hè, want ze maakten daar toch zo goede muziek in, als je het mij vraagt. Notorious van Duran Duran kreeg hier bij ons uit de hitlijst van 1986 alweer. Ja, en van de jaren 80 naar het nu, het is maar een kleine stap voor ons, hè. Wat dacht je van deze van Illenium en Ryan Tedder, With Your Love?

man scoorde ooit een dikke hit bij ons met You're Beautiful. Ook deze 1973 deed het niet slecht in 2007. Het eerste deel van deze middagclub zit er alweer bijna op. Zometeen nog veel meer mooie muziek. Blijf hangen is alvast de boodschap. Eruit dit uur met Wham en Club Tropicana. Tot zometeen.

You're My Heart, You're My Soul zongen ze uit volle borst in 1998. Het was trouwens een remix van hun eigen plaats. Deze Modern Talking mocht de spits al beide van het tweede uur samen met zometeen muziek van David Guetta en Hypertone, ook Dimitri Vegas, Like Mike en nog vele anderen zijn erbij. Maar eerst de Pet Shop Boys en Heart. Goedemiddag.

benieuwd of we deze nog gaan tegenkomen straks in onze Super 50. Want straks is er natuurlijk weer een nieuwe aflevering tussen 2 en 5. Deze David Guetta en Hypeton kreeg je met Walked Away. Straks nog muziek van Thousand Omen Agnes. Daarvoor moeten we terugkeren alweer naar 1982. Maar eerst deze van Dimitri Vegas en Like Mike en nog vele andere. Deze Hey Baby.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Pitchflags, spandoeken, roll-ups, stickers of reclameverlichting nodig? Lighthouse Wetteren, daar moet je zijn. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer
1: 1. Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
2: Een wereld van verhalen.
1: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
2: Summit.
1: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
2: Summit. Een wereld van verhalen.
3: Join the club. Prettig weekend.
4: The music is just

Als je je ooit afvraagt waar de naam vandaan komt, wel, dat verwijst naar een versterker. Een ohm is namelijk de eenheid van elektrische weerstand. 1000 ohm was trouwens een Belgische new wave band. Die bestond van 1980 tot 1987. Zo, dan ben je weer helemaal up-to-date met wat informatie, hè. Zometeen nog muziek van Alex Warren en Forever Dream. Na deze van Jimmy Nail en Ain't No.

Vanmiddag breidt de opklaring uit en wordt het overal droog en zonnig bij maxima van 21 graden. Morgen wisselend bewolkt, droog, 22 graden. Een weertype dat maandag aanhoudt bij een iets koelere 20 graden. Vanaf dinsdag stijgen de temperaturen flink en wordt het beduidend zonniger. Join the club.

0: Ook deze vinden we nog ongetwijfeld terug in onze Super 50 Ray, featuring Hans Zimmer en zijn Klik Klek Symfonie.
1: 1, 2, politie, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte kek, 7, 8,

0: steaks, alte kek, zevenaard, boetenaard.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar dat is hier vertrouwen, geld waard zijn.
3: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pooling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pooling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoolingzeelen.be.

Zet er weer helemaal op voor mij voor vandaag. Ik ga alvast plaats maken voor collega Jasper Kool. Hij heeft weer een nieuwe aflevering van de Super 50 bij. Morgen zijn we uiteraard opnieuw voor een nieuwe middagclub tussen 12 en 2. En ik laat jullie nog met muziek zometeen van Incognito en Always There. Maar eerst Willie Nelson en On Road Again. Tot morgen. Ciao.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: De zonnigste muziek hoor je hier.
2: Het is 2:00.
3: Het is inderdaad 2:00, dat wil zeggen een gloednieuwe Super 50 die voor jou klaarstaat. Met deze week ook weer een aantal gloednieuwe songs in jouw lijst. En vooral ook heel veel mooie oude bekenden. En natuurlijk stijgers en dalers. En die gaan we samen ontdekken. Beginnen doen we wel meteen, spijt genoeg, met een daler van Camille Dons. Goedemiddag en welkom. Super.

tweede week voor Camille Dont. En nu dat je weg bent, maar wel spijt genoeg al 4 plaatsverlies van 46 naar 50. En ook deze daalt helaas verder en verder weg in jouw Super 50. Van 45 naar 49.

0: She must be patient. She must have faith in the seeds that are planted beneath the snow. She must hold on, and she must let go. She'll be all right. No riding shining armored knight. She will save herself this time. And in fact, tonight, she did confirm. The cold never lasts, my darling. It just teaches the heart how to burn.
1: Ray, samen hier met Hans Zimmer en een Klik-Klak Symfonie. Ray dat trouwens ook nog altijd haar eigen familiebedrijf runt. Want samen met haar zus en haar vader heeft zijn eigen bedrijfje helemaal ook rond haar. Want haar twee zussen helpen haar schrijven aan haar heerlijke songs. En haar vader regelt alles qua management. Dus kijk, zo heeft Ray ook haar management. En alle medewerkers, hier hoor je samen met Hans Zimmer in jouw Super 50 op 48 met de Klik-Klak Symfonie.

Nummer 46 deze week voor Olivia Dee met 2 plaatsen verlies voor The Man I Need. En zo komen we terecht bij de eerste nieuwe van deze week. En die komt of course van Taylor Swift herself. I Know It, I Knew You. Gloednieuw. Meteen.

0: Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs, met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij de House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. De House Gold and Silver, met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende, is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
1: Droom je van een nieuwe keuken, badkamer of dressing? Bij V-Design wordt jouw idee maatwerk. Met meer dan 40 jaar ervaring, persoonlijke service en een eigen plaatsingsteam. Zo geniet jij van topkwaliteit, van het eerste gesprek tot de laatste afwerking. V-Design, kwaliteit op maat. Kijk snel op keukensvdesign.be. V-Design, Zandberg 10 in Zeelen. The New Garden in Overmeren. Dat is de plek voor ontbijt, lunch, tea room of diner. Elke dag, behalve op zondag, een heerlijke dagschotel aan 16 euro. En op maandag, steak aan 17 euro. Alles huisbereid, met vriendelijke bediening en een gezellige sfeer. Met een groot terras, een speeltuin en een springkasteel is het ook voor de kinderen genieten. Volg ons op Facebook en ontdek The New Garden. Dendermondse Steenweg 70 in Overmeren.
2: Gesloten op dinsdag en woensdag.
3: Een dak renoveren, een dak bestellen, een dak repareren.
4: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, stenen dakpannen, platte daken in EPDM, afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, hevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professionele plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Hensesteenweg 221 in Zeelen, 0470 06 07 29. Kijk ook op Dakwerken Hofman.
3: Dakwerken Hofman is kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid.
5: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
6: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
7: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
8: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
9: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
10: Join the summer.
11: De muziek die jouw zomer compleet maakt.
12: Join the summer.
11: Nu bij Club FM.
13: Nummer 44.

Nummer 44 was voor deze Last Frequencies en Radio Cargo en Listen to Me. En ze komen terecht in het jaar 2004. Niet voor muziek, wel voor het geboortejaar van deze nummer 43 van Thomas Gray. Dit is Rumours.

Alles behalve Gone, Gone, Gone, want ze stijgen weer in plaats. David Guetta, Terry Swooms en Tones and I en Gone, Gone, Gone. En ook deze is nog lang niet weg uit jouw Super 50, want net zoals vorige week staan Heerlijke Mannen van Dressed Like Boys ook weer op nummer 41 hier in jouw lijst. Zometeen al een allereerst overzicht van, van de afgelopen 10 songs die je hebt gehoord. Komt eraan. Okay.

0: Nummer 41, net zoals vorige week voor deze Dressed Like Boys en Healing. Zometeen tellen we verder af richting jouw nummer 1. En we blijven nog heel even in België als het goed is. Eerst heel even terug naar het afgelopen 10 songs.
1: De Super 50. De langste hitlijst van Vlaanderen.

0: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Nieuw in Dendermonde, Shanna's Broodtiek. Dagvers brood en patisserie van bakkerij Wouters met elke dag een wisselend aanbod aan gebak en zoete lekkernijen. Kies uit een zeer ruime selectie pistolees en geniet van onze belegde broodjes of speciale creaties met spek en eieren. Ook ontbijtmanden op bestelling, koekjes, confiserie en leuke cadeaumanden, zelfs met suikervrije opties. Ontdek Shanna's Broodtiek, Brusselse straat 61A in Dendermonde. Gesloten op dinsdag.
2: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.
3: De langste hitlijst van Vlaanderen. Club FM. De Super 50.

Vorige week nog 34 en nu helaas gezakt naar nummer 39. Gewoon Public en Need Your Love. En ze komen terecht bij de tweede nieuwe van deze week. En het is meteen ook zo onze hoogste nieuwe. Komt van S10 en onze Oscar Wolf. Dit is een nieuwe samenwerking. Safe and Sound op 38.

WK is ondertussen ook al begonnen en we maken ons volop klaar om te supporteren voor onze Rode Duivels. Doe misschien met dit al een heel klein beetje in het achterhoofd. Het WK-lied van dit jaar, gebracht door Shakira.

0: van Super 50. En dit was toch al de hoogste notering deze week voor Taylor Swift en Open Light. Vorige week op 29 en met 6 plaatsen verlies. Nog in die top 30, of nog buiten die top 30, liever naar 35. En deze die blijft dan zo wat hangen rond nummer 34. Dit is Bruno Mars en Risk It All.
1: Je asbest veilig en professioneel laten verwijderen? Kies voor Credium. Wij bieden hoogwaardige oplossingen voor asbestsanering. Benieuwd naar de mogelijkheden of een vrijblijvende offerte aanvragen? Kijk dan op credium.be. Credium, jouw partner bij asbestsanering.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
3: De zonnigste muziek hoor je hier.
4: Het is 3 uur.
0: Ook al is er misschien af en toe zo'n wolkje voor die zon, wij zorgen toch voor heel wat zon hier in jouw Super 50. Ook dit uur krijgen we heel veel zonnige songs die eraan komen hier in jouw Super 50. Zometeen naar Bob Sanker, zijn nieuwste komt eraan. Na onze Angèle en Justice, die openen dit tweede uur met What You Want op 33. Goedemiddag.

Vorige week nog 22 voor deze Angèle en Justice. En nu vallen ze ook buiten die top 30. Ex nummer 1 trouwens ook. 4 weken geleden stonden ze daar nog mooi vooraan te blinken met de gouden medaille hier in Jasper 50. En nu deze week mogen ze het tweede uur openen op nummer 33. Blijft toch wel echt een heerlijk nummer. Deze die stijgt dan zo stilletjes aan. Pop Sanker en Kesha. I Can't Wait is it. 32.

0: Net zoals vorige week was er nummer 31 voor deze Afrojack, Sia en David Guetta en Awake Tonight. Zometeen mogen die top 30 openen. En dat doen we alvast met een heel groot feestje. Zometeen op nummer 30.
1: De Super 50. De langste hitlijst van...

0: 38.
1: Als jij me loslaat, laat ik mezelf los. Hoe moet ik doorgaan tot het morgen wordt?
0: Nummer 37.

0: nummer 34.
1: I'd risk it all for you.
0: Nummer 33.
1: What you
0: mean? 32.

Verder nu richting de nummer 1, zometeen met onze medicijntjes van Milk Inc. Kom eraan, want Milk Inc. They Keep Stocked Away krijg je na een dinnerparty van Algorand op 30.

Nou, de Madison deden het iets minder goed dan vorige week. Op 29 stonden ze met Madison Milk Inc. Deze is alweer fors aan het stijgen, zelfs zo ver dat hij deze week onze sterkste stijger is. Van 42 naar 28. Dit is een nieuwe van Sienna Cipro en Material Lover.

0: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
1: Nieuw in Dendermonde, Shanna's Broodtiek. Dagvers brood en patisserie van bakkerij Wouters met elke dag een wisselend aanbod aan gebak en zoete lekkernijen. Kies uit een zeer ruime selectie pistolets en geniet van onze belegde broodjes of speciale creaties met spek en eieren. Ook ontbijtmanden op bestelling, koekjes, confiserie en leuke cadeaumanden, zelfs met suikervrije opties. Ontdek Shanna's Broodtiek, Brusselse straat 61A in Dendermonde. Gesloten op dinsdag.
2: Deze zondag grote stokverkoop bij fietsvoorniets.be. Ontdek een ruime keuze aan gewone en elektrische fietsen aan ongeziene spotprijzen. Topkwaliteit van gekende A-merken, nu extra voordelig. Heb je nog een oude fiets? Lever hem in en geniet van een mooie extra korting. Bij fietsvoorniets.be kan je bovendien rekenen op een eigen hersteldienst en uitstekende service na verkoop. Kom deze zondag langs tussen 11 en 17 uur in de Korenveldstraat 7 in Wondelgem. Fietsvoorniets.be.
3: Join the summer.
4: De muziek die jouw zomer compleet maakt. Nu bij Club FM. Join the summer.
5: Club FM. Nummer 27.

0: tijdens de examens mogen natuurlijk ook af en toe eens genieten van een welverdiende blokpauze. En dat doen we gewoon door eens kaart te genieten van al een heel klein beetje van de zomer. Dat doen we zo meteen met ons nummer 25. Precies op de helft voor Topic en Becky G. En sorry papi, na deze van Maxime en Mabet op 26 staat hoe dan ook.
1: Sinds je weg bent zoek ik elke avond de reden om niet te slapen in dat grote bed alleen.

Nou, spijtig dat zo'n goede blokpauze maar 3 minuten kan duren. En bij deze topic en Becky G precies op de helft zijn ze week na week aan het stijgen hier in jouw Super 50. En deze die daalt dan weer spijtig genoeg naar nummer 24. Kygo en Khalid en Save My Love.

Zeg, ik was daarnet even te snel, want ik zei daarnet dat de nieuwe van Sienna Sepro en Material Lover de sterkste stijger was van deze week. Maar helaas moet ze dat podium delen met deze. Want ook deze stijgt 14 plaatsen naar nummer 22. En gaan we naar Grande en Hate That I Made You Love Me. Op nummer 22 dus.

0: Kibbubbles. De spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kibbubbles in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kibbubbles. Eerst kebab. Dan kebabbels.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Een dak renoveren, een dak bestellen, een dak repareren, dakwerken Hofman bellen.
6: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, stenen dakpannen, platte daken in EPDM, afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, hevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professionele plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Hensesteenweg 221 in Zeelen, 0470 06 07.

De House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij de House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. De House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be. Zaterdag 15 en zondag 16 augustus. Davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten. Tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap. Met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los. In samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.

0: net twee plaatsen winst voor deze David Guetta en Jennifer Lopez en Save Me Tonight. Zometeen mogen die top 20 openen. Doen we met onze smaak na een kort overzicht.
1: De Super 50. De langste hitlijst van Vlaanderen. Nummer

25. Nummer 22.

Vorige week was hij nog ons ongeluksgetal. Bruno Mars en I Just Might op 13 vorige week. En nu een aantal plaatsen naar beneden. Nummer 19 dus deze week voor deze I Just Might.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: De zonnigste muziek hoor je hier.
3: Het is 4 uur.
4: Vorige week was de nummer 1 natuurlijk voor Another. En Talk to You, onze groep niet meer nummer 1 vorige week. Maar is die nummer 1 nog altijd voor Another? Dat komen we te weten vlak voor 5. Eerst nog verder aftellen. Zometeen met Heleke van Madonna en zijn middelkomper naar Somber. Dit is Homebreaker. Goedemiddag.

Ondertussen heeft hij natuurlijk ook al een nieuwe uit, maar deze blijft het nog altijd heel goed doen. Samber, je hoorde Homebreaker op 16 hier in jouw Super 50. Dus zo is dat finale uur geopend en zijn we hopelijk klaar allemaal voor die nummer 1 die er vlak voor 5 aankomt. Zometeen nog een heerlijk sampletje van Fatima Yamaha, nu geremixed door Alok en Khalid. Dive Into Me hoor je na deze nummer 15 van Madonna en Sabrina Carpenter.

Ze blijven het ook maar remixen en remixen en remixen. En dan weet je gewoon dat je in de tijd een hele goede song hebt gemaakt. Een hele goede sample. En ook een galiet. En Dive Into Me op 14 deze week. Het ongeluksgetal, dat is altijd met een bang hartje afwachten in jouw Super 50. Maar deze week mogen denk ik ook met een gerust hart meezingen voor Olivia Rodrigo. Dit is Drop Dead. Zometeen nog heel even Devil's Wear Prada met Lady Gaga en Doshi.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Werfborden, polo's, t-shirts, vliestruien, regenvesten of ander werkkledij nodig? Lighthouse Wetteren bedrukt precies wat jij nodig hebt. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse.
1: Droom je van een nieuwe keuken, badkamer of dressing? Bij V-Design wordt jouw idee maatwerk. Met meer dan 40 jaar ervaring, persoonlijke service en een eigen plaatsingsteam. Zo geniet jij van topkwaliteit, van het eerste gesprek tot de laatste afwerking. V-Design. Kwaliteit op maat. Kijk snel op keukensvdesign.be. V-Design. Zandberg 10 in Zeelen. The New Garden in Overmeren. Dat is de plek voor ontbijt, lunch, tea room of diner. Elke dag, behalve op zondag, een heerlijke dagschotel aan €16. En op maandag, steak aan €17. Alles huisbereid, met vriendelijke bediening en een gezellige sfeer. Met een groot terras, een speeltuin en een springkasteel is het ook voor de kinderen genieten. Volg ons op Facebook en ontdek The New Garden. Dendermondse Steenweg 70 in Overmeren.
2: Gesloten op dinsdag en woensdag.
3: Goedenamiddag. Nummer 11.

Goed nieuw in onze top 10. Nummer 9 voor Teddy Swims en Mr. Know-It-All. En deze die blijft dan week na week gewoon hier in onze top 10 staan. Deze week zelfs met 2 plaatsen winst. Dit is Shakira. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo.

ook dat hier sowieso ongetwijfeld heel veel gaat mee gedanst worden en meegezongen tijdens de festivalzomer of gewoon tijdens de zomer te koers. Milky, Mlgrap en Just The Way You Are. En deze die staat dan één plaats hoger. Vorige week nog op 5, 4 in jouw Super 50. En nu op 6 voor Harry Styles. Dit is American Girls. Goedemiddag.

0: zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.
1: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
2: Een wereld van verhalen.
1: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
2: Summit.
1: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
2: Summit, een wereld van verhalen.
3: Join the summer.
4: De muziek die jouw zomer compleet maakt, nu bij Club FM. Join the summer.
5: Club FM. Nummer 4.

De zomer die zit duidelijk al waar het hij gewoon de hele zomer lang moet zijn. Gewoon vooraan in jouw Super 50. Nummer 4, ook gloednieuw in jouw top 10. Calvin Harrison, Jazzy en Satisfy op 4 dus deze week. En zo komen we bij onze top 3 van deze week. Die wordt geopend door Yougel en Solto en Jamaican. En blijkbaar ook voor Nancy van Thuis.

0: Ja, dat wil dus inderdaad zeggen, je hebt het goed gehoord, dat we een gloednieuwe nummer 1 zo meteen gaan hebben. Want dit was vorige week nog maar onze gloednieuwe nummer 1, Another M54 Ultra and Talk to You. Met 1 plaats verlies dus deze week naar 2. Maar wie die nummer 1 zo meteen gaat krijgen, dat horen we zo meteen na een allerlaatste overzicht.
1: De Super 50, de langste hitlijst van Vlaanderen.

0: Dan is het nu tijd voor de nummer 1 hier in jouw Super 50. En die is gloednieuw dus, hier op 1, vorige week op 2. En kijk, nu op 1 dus voor Bossa en Magnetic Soul. Een heel fijne zaterdag hier bij Club FM. Zometeen heel veel plezier met Frederik van der Wallen. En wij horen elkaar woensdag terug voor deze lijst nog eens helemaal opnieuw. Bedankt om te luisteren. En bedankt iedereen achter de schermen om meer mee te werken aan deze lijst. Salutjes.
1: Nummer 1.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: Last van nek, schouder of rugpijn na een dag bureauwerk? Met de actieve Spinalis-stoel verbetert of zelfs verdwijnt die pijn, dankzij de dynamische zitting. Lifwell is sinds 2006 de exclusieve invoerder voor de Benelux. Ontdek het nu op lifwell.be of spinalis.be.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
3: De zonnigste muziek hoor je hier.
4: Het is 5 uur.

Bedankt aan Jasper voor de Supert 50. En we zijn gestart met Jennifer Lopez en Pitbull. Dance Again kreeg je te horen op deze zaterdag 13 juni. Dit is Hit Club op Club FM. Alleen maar dansbare hits en classics om samen de zaterdagavond in te zetten. En dat tot 7 uur vanavond. Ik heb er alvast zin in, hopelijk jij ook. En nu een duo dat de nodige energieshot zal verzorgen op deze zaterdagnamiddag. Zoals alleen dat zij dat kunnen. Hè. Sandy Boots en Sergio Quisquater is dit van Touch of Joy en Don't Give Up. En zometeen is ook nog Eurythmics onderweg met Would I Lie to You. Een heel fijne zaterdagmiddag gewenst.

0: Hit Club op Club FM.
1: Hit Club op Club FM, daar luister je naar met Eurythmics en Would I Lie to You. Twee duels na elkaar, wij bij Club FM, het duo van Eurythmics en ervoor het duo van Touch of Joy, Sandy Boots en Sergio Quisquater. Ja, en die Sergio Quisquater is nog volop aan het revalideren van een zware hartoperatie. Maar ondanks die zware operatie is hij nu toch terug beginnen optreden. Niet alleen solo, maar ook samen met Sandy als Touch of Joy. Dus dat is heel blij om dat te vernemen. Ze hebben bijvoorbeeld ook in onze regio op 11 juli nog een optreden gepland staan. Dan komen ze namelijk naar het Fantasia Festival in Hammen.
0: Hitclub op Club FM.
1: Met nu nieuw materiaal van Bob Sinclair.
0: Hitclub met Frederik.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar dat is hier een vertrouwen, geld waard zijn.
2: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
3: Een wereld van verhalen.
2: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
3: Summit.
2: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
3: Summit. Een wereld van verhalen.

Samen zetten we het weekend in met een goede portie Eurodance uit de 90s. The First, The Last Eternity. Dit is Hit Club op Club FM op 106.4 en 106.6 FM. DAB Plus in heel Oost-Vlaanderen en natuurlijk ook online. Nog tot 7 uur vanavond bereid ik je voor op de zaterdagavond. Dus ik ben heel benieuwd naar jouw weekendplannen. Wat ben jij vanavond allemaal van plan? Laat het mij eens weten. Dat kan via de website van Club FM of via onze Facebookpagina. En ondertussen dan luisteren we naar die mooie pianoballade van Bruce Hornsby. And That's Just The Way It Is.

0: Stateside was dat van Pink Panthers en Zara Larsson. Dit is Hit Club live vanuit onze studio in Zeelen. Met nu het nieuws van 5:30, Chris van Opstal. En er is iets gebeurd in Gerardsbergen, hè Chris?
1: In Gerardsbergen is vanmiddag een sportvliegtuigje neergestort. Het toestel kwam na de crash tegen een boom terecht. De piloot, die de enige inzittende was, werd door de hulpdiensten gereanimeerd en overgebracht naar het ziekenhuis. Daar vecht hij voor zijn leven. De precieze oorzaak van het ongeval is onduidelijk. Na het zwaar verkeersongeval op de E403 in Isegem zijn een meisje van 4 en haar vader van 39 in levensgevaar, zegt het parket. De moeder van het gezin, de vrouw van 40 en hun zoontje van 7 raakten zwaar gewond. Nadien gebeurde daar nog een tweede ongeval. Een taxi die gestopt was om te helpen werd aangereden door een andere auto. Daarbij raakten twee mensen licht gewond. Een historisch vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran kan binnen de 24 uur worden ondertekend, zegt de Pakistanse premier die bemiddelt in het conflict. Bij het akkoord gaat de strategische straat van Hormuz meteen weer open voor het scheepvaartverkeer. Maar, aangezien Pakistan heeft bemiddeld en dus het eigenlijk allemaal wel ziet zitten, is Iran toch wat voorzichtiger in deze zaak. De stad Hasselt heeft leegstandscontroles uitgevoerd in Quartier Bleu, de nieuwe wijk aan de Kanaalkom. En van het eerste onderzochte blok staat al bijna 20% van de appartementen leeg. Schepen van wonen Dries Martens van Vooruit wil met die controles de druk op de Hasselse woningmarkt verlichten. Maar of dat gaat lukken is nog maar de vraag. De weersverwachting dan. Vandaag nog overal droog, meer en meer zon, 21 graden. Morgen wisselend bewolkt, op de meeste plaatsen droog, 22 graden. Maandag hetzelfde weer, een graad of 20. En vanaf dinsdag wordt het zonniger en ook warmer.
2: Join the club. Club.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Stickers, affiches, flyers, patches of relatiegeschenken nodig? Lighthouse heeft een enorm ruim aanbod en drukt echt alles. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer
1: 1. Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. BrickPlanet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.
2: The New Garden in Overmeren. Dat is de plek voor ontbijt, lunch, tea room of diner. Elke dag, behalve op zondag, een heerlijke dagschotel aan €16. En op maandag, steak aan €17. Alles huisbereid, met vriendelijke bediening en een gezellige sfeer. Met een groot terras, een speeltuin en een springkasteel is het ook voor de kinderen genieten. Volg ons op Facebook en ontdek The New Garden. Dendermondse Steenweg 70 in Overmeren.
3: Gesloten op dinsdag en woensdag.

En dan zaten we heel even in zomerse sferen. Hè. Ik heb nog wat uittips voor vanavond, want in onze regio kun je vanavond bijvoorbeeld naar Stekenen gaan. Daar is er in de Lake House in Stekenen vanavond het evenement Disco Dasco. Een hele avond dansen op de grootste hits, straks vanaf 10 uur. In Belzele, in de deelgemeente van Sint-Niklaas, kun je vanavond ook nog naar iets gaan, want daar is het kermis. En vanaf 9 uur is daar een botsautoparty met DJ Jan van den Bossen. Een feestje dus in botsautosfeer, laten we het misschien zo noemen. En dan morgen, dan is er ook naast de wielerwedstrijd ook nog optredens in Belzele van Gina Lisa met de plaatselijke fanfare, gevolgd door slagerzanger Yves Segers en het trio van de Moltenis. En dat dus allemaal in Belzele. Als jij nog uittips hebt voor vanavond of morgen, laat het mij gerust weten. Hè. En ondertussen luisteren we naar deze Unbelievable.

Jonas Bleu was dat en The Edge of Desire. Het wereldkampioenschap voetbal is begonnen en nu maandag dan spelen onze Rode Duivels tegen Egypte. Om 9:00 s'avonds gaat dat beginnen. Ja, en er zijn best wel wat plaatsen waar je die wedstrijd kan volgen op groot scherm. Je kan bijvoorbeeld naar de Rode Duivels gaan kijken in bioscoop Pathé in Sint-Niklaas op het Stationsplein is dat. Daar kun je de Duivels zeker volgen op een groot scherm. Ah ja, het is een cinemascherm. Er zijn ook relaxzetels, meer dan 30 cafés en verenigingen in Sint-Niklaas. Die zullen trouwens die wedstrijden ook allemaal uitzenden. En ook in Belzele kan je terecht. Ik zei het net al, er is Belzele Kermis. Wel, je kan daar ook dus die wedstrijd van de Rode Duivels volgen op grootscherm in Belzele. Ook in Moerbeke worden de wedstrijden van de Rode Duivels op grootscherm uitgezonden. Dus er zijn heel wat plaatsen in het Waasland waar je de Rode Duivels naar de overwinning kan schreeuwen. Het is maar een kleine opsomming dat ik nu heb gemaakt hoor. Nu verder met

0: Het is 6 uur geworden met een van de grootste hits van Destiny's Child. Say My Name was dat.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Je asbest veilig en professioneel laten verwijderen? Kies voor Credium. Wij bieden hoogwaardige oplossingen voor asbestsanering. Benieuwd naar de mogelijkheden of een vrijblijvende offerte aanvragen? Kijk dan op credium.be. Credium, jouw partner bij asbestsanering.
3: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
4: De zonnigste muziek hoor je hier.
5: Het is 6 uur.

0: Ik heb hem een paar jaar geleden live aan het werk mogen zien in het Koninklijk Circus in Brussel. Ja, als je ooit de kans krijgt om hem live te zien, zanger Siel, zeker en vast doen. Je kreeg Crazy te horen. Een heel goede avond. Dit is Hit Club op Club FM. Nog tot 7 uur vanavond. Alleen maar dance hits en dance classics. Samen vieren we de zaterdagavond. En dat doe ik straks trouwens ook nog met een dance battle waarvoor ik jouw hulp nodig heb. Dus blijf zeker hangen.
1: Hit Club met Frederik van der Wallen.
0: Zaterdagavond is start hier met nu de mannen van Right Set Fred.
1: De beste dancemuziek, Hit Club op Club FM.

0: Night Belongs to Lovers, was dat van Henri Pierre. Het is tijd voor onze vaste rubriek in deze uitzending. Namelijk, het is tijd voor onze Dance Battle. Ik heb twee dance classics tegenover elkaar gezet. En jij mag beslissen welk liedje ik zo meteen volledig zal draaien. De internationale doorbraak van de Schotse New Wave Band in 1985. Dat is een mogelijkheid, dat is een oorworm. En ja, dat wordt echt uitbundig meegezongen door een menigte op festivals in Amerika, Azië en in Europa. The Simple Minds met Don't You Forget About Me staat aan de ene kant van de ring. Aan de andere kant staat in deze dance battle nog een andere oorworm, namelijk eentje uit de 90s. Namelijk het aanstekelijke meezingen met La Da Di, La Da Da. Dat is natuurlijk ook een optie. Het gaat over een dakloze vrouw die in de armoede is gesukkeld. Dus de Amerikaanse zangeres Crystal Waters met Gypsy Woman. Dat is de tweede optie. En we gaan nu even nog eens luisteren naar die twee opties. Dus wat kunnen we allemaal verwachten?
1: Dance Battle. De strijd tussen de dance classics die barst weer los. Classic 1.
0: Ja, dus de allereerste classic, dat is Don't You Forget About Me van de Simple Minds. Don't

dus Don't You Forget About Me van The Simple Minds of Gypsy Woman, Crystal Waters. Ja, welke dance classic draai ik zo meteen volledig? Laat het mij eens gerust weten via de Club FM website of via de Facebookpagina. En dan zometeen gaan we de uitslag bekendmaken. Nu verder met Rod Stewart, Tonight I'm Yours.

0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pull party los in samenwerking met Kalier Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: De New Garden in Overmeren. Dat is de plek voor ontbijt, lunch, tea room of diner. Elke dag, behalve op zondag, een heerlijke dagschotel aan 16 euro. En op maandag, steak aan 17 euro. Alles huisbereid, met vriendelijke bediening en een gezellige sfeer. Met een groot terras, een speeltuin en een springkasteel is het ook voor de kinderen genieten. Volg ons op Facebook en ontdek The New Garden. Dendermondse Steenweg 70 in Overmeren.
2: Gesloten op dinsdag en woensdag.
3: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
4: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
5: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
6: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
7: Deze zondag grote stokverkoop bij fietsvoorniets.be. Ontdek een ruime keuze aan gewone en elektrische fietsen aan ongeziene spotprijzen. Topkwaliteit van gekende A-merken, nu extra voordelig. Heb je nog een oude fiets? Lever hem in en geniet van een mooie extra korting. Bij fietsvoorniets.be kan je bovendien rekenen op een eigen hersteldienst en uitstekende service na verkoop. Kom deze zondag langs tussen 11 en 17 uur in de Korenveldstraat 47 in Wondelgem. Fietsvoorniets.be.

0: Let's go. Je kreeg het officiële WK-lied Dai Dai nog een keertje te horen. Shakira, ja, die heeft dat ook live gezongen trouwens ook. Hè, op de openingsceremonie van het wereldkampioenschap voetbal. Dat was afgelopen donderdag. Ja, en Shakira, die hoort toch gewoon een beetje bij het WK-voetbal. Hè, want we kennen haar natuurlijk ook allemaal van die hit Waka Waka uit 2010. Oh, waar is de tijd? Waka Waka en This Time for Africa. Dat was natuurlijk ook een ongelofelijke hit van haar. Hè? Shakira kreeg je dus te horen. Nu even iets helemaal anders, want we waren natuurlijk bezig met een grote dance battle. Hè? Daar waren we eigenlijk aan beland. Een grote dance battle tussen twee dance classics. Don't You Forget About Me van The Simple Minds en Gypsy Woman van Crystal
1: hey,
0: Waters.
1: Hey Frederik, Maxime uit Leiden hier. Voor mij mag het zeker Don't You Forget About Me worden, want het is een echte meezinger waar ik altijd gelukkig van word.
0: Ja, dat is alvast de reactie die we hebben gehoord van luisteraar Maxime uit Leiden. Dus hij gaat voor Don't You Forget About Me. Maar ik heb ook natuurlijk nog luisteraars Marieke gehad uit Lokeren. En zij gaat voor Gypsy Woman. Dus dat is natuurlijk de vraag wat de winnaar is geworden van de Dance Battle. Wel, we gaan samen eens luisteren naar de winnaar.
2: Dance Battle. Twee classics

Reggie en Linda van Milk Inc. Ook zij komen op 11 juli naar onze regio, naar het Fantasia Festival in Hamme. We kregen Run te horen en zometeen keren we nog heel even terug naar 1984, na dit hier.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Pitchflags, spandoeken, roll-ups, stickers of reclameverlichting nodig? Lighthouse Wetteren, daar moet je zijn. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.be. Lighthouse is de nummer
1: 1. Kebabbles, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbles in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbles, eerst kebab, dan kebabbles. De muziek die jouw zomer compleet maakt.
2: Join the summer.
1: Nu bij Club FM.

Head, Heart and Soul. Ja, en nu gaan we verder met de afscheidssingle van Wham! The Edge of Heaven. Want dat liedje werd 40 jaar geleden uitgebracht. Exact afgelopen dinsdag was het exact 40 jaar geleden. The Edge of Heaven. Die werd namelijk uitgebracht op 9 juni 1986. Ja, en George Michael die schreef die enorme hit samen met een pianomelodie van Sir Elton John. Het werd de 4e nummer 1 hit voor Wham! In de Britse hitlijsten en de laatste top 40 hit in Amerika. Hier is The Edge of Heaven nog een keertje.

0: grote hit van Pitbull en Jennifer Lopez kreeg je nog een keertje te horen. Ja, juni, dat is ook een moeilijke periode voor jongeren, want ja, het is ook de periode van de toetsen en de examens. Misschien heb jij wel examens of heb je thuis kinderen rondlopen die momenteel zwaar aan het blokken zijn. Ja, dan is het niet zo'n gemakkelijke periode. En op Hogeschool Odyssee in Sint-Niklaas hebben ze daar wel iets kleins op gevonden. Want die examens, die zijn daar ook volop bezig voor studenten, verpleegkunde, secundair onderwijs en heel wat andere opleidingen. Wel, op Hogeschool Odyssee in Sint-Niklaas hebben ze nu 500 stressballen uitgedeeld. Stressballen in de vorm van een hart om de studenten letterlijk en figuurlijk een hart onder de riem te steken. Maar ook om het signaal te geven van als je te veel last hebt van stress en druk, raadpleeg de afdeling studentenvoorzieningen van Odyssee Hogeschool in Sint-Niklaas. Dus dat was nog een beetje regionieuws uit Sint-Niklaas. Nu verder met Switch Disco.
1: Hit Club op Club FM.
0: Dit is Brazil.

Swish Disco was dat met Brazil. Zometeen dan verlagen we weer het tempo vanaf 7 uur, want dan is er een nieuwe aflevering van Club Soirée tot middernacht. Alleen maar rustige, romantische classics. Ja, en een paar weken geleden, op 17 mei, dan stond deze rapper nog in de AFAS Dome in Antwerpen, samen met Nio en hun Nights Like This tournee. We gaan ze nog eens draaien met Right Now, Na Na Na. Dit is nog Aiken bij de zaterdagavond van Club FM. En wat mij betreft, graag tot volgende week. Morgen vroeg, dat maakt Ron van Dijkje wakker vanaf 9 uur.

Club Soirée. Tot middernacht, rustige muziek voor een perfecte avond. Rustig dineren of een romantisch moment. Dit is Club Soirée. Club Soirée.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: De zonnigste muziek hoor je hier.
3: Het is 8 uur.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Niet kunnen praten of je handen gebruiken? Met Skill bedien je je huis en computer handenvrij en communiceer je met symbolen zonder alfabet. Meer zelfredzaamheid, langer thuis, meer vrijheid. Ontdek gratis de mogelijkheden op www.skillate.com.
1: De zonnigste muziek hoor je.

Welkom in Club Soirée. Tot middernacht rustige muziek voor een perfecte avond. Sluit je dag af in schoonheid. Gegarandeerd romantisch en stijlvol. De hele avond lang Club Soirée.

Welkom in Club Soirée. Tot middernacht rustige muziek voor een perfecte avond. Sluit je dag af in schoonheid. Gegarandeerd romantisch en stijlvol. De hele avond lang. Club Soirée.

0: Te weinig ruimte, thuis, in je zaak of tijdens je verhuizing? Met Storo Self Storage huur je meteen een veilige, verwarmde opslagruimte die maandelijks opzegbaar is. Reserveer supersimpel online en huur de eerste maand aan slechts 1 euro. Boek nu je gratis virtuele rondleiding op storo.be.
1: De zonnigste muziek hoor je hier.
2: Het is 11 uur.

bezoek vanavond? Zet dan Club Soirée op. Elke avond van 7 tot middernacht kan je op ons rekenen voor de juiste muziek. Rustig, stijlvol en perfect voor de juiste sfeer. Club Soirée. Elke avond van 7 tot middernacht alleen bij Club FM.

0: Te weinig ruimte? Thuis, in je zaak of tijdens je verhuizing? Met Storos Self-Storage huur je meteen een veilige, verwarmde opslagruimte die maandelijks opzegbaar is. Reserveer supersimpel online en huur de eerste maand aan slechts 1 euro. Boek nu je gratis virtuele rondleiding op storo.be.
1: De zonnigste muziek hoor je hier.
2: Het is 12 uur.

tot de hits die je ontdekt. Club FM. No bullshit. Just hits.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: De zonnigste muziek hoor je hier.
3: Zon in de zomer.
4: Het is 1 uur.

Hits die je ontdekt. Club FM. No bullshit. Just hits.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
3: De zonnigste muziek hoor je hier.
4: Het is 2:00.